0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerpse roodje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Food Truck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuis er rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemorgen. Fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij...

0: nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wakker worden met een verstopte neus is vervelend. Neem dan in de ochtend alvast een hete douche. De stoom maakt de holtes namelijk weer vrij, waardoor je makkelijker kan ademen. Als je ook nog gaat zingen onder de douche, pak je je verkoudheid extra goed aan, want zingen is namelijk goed tegen stress en verhoogt ook de weerstand. Gewoon helemaal niets doen blijkt voor veel mensen bijna een opgave. Maar geef er eens aan toe en je zal zien hoe opgeladen je daarna bent. Ruim alle afleidende spullen, zoals een laptop en je telefoon, op. Ga vervolgens languit op de zetel liggen of zet je in kleermakerszit. Kijk rustig voor je uit in het niets of staar uit het raam. Telkens wanneer je afgeleid wordt of als er gedachten opdoemen, zeg je een bepaald woord in je hoofd. En je zal merken dat je na een tijdje je gedachten stop kan zetten en alleen nog maar voor je uitstaat.

0: Jinek, shoot.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Dit is het verhaal van Grace Slick, de frontvrouw van Jefferson Airplane. Vandaag vertel ik u hoe hun klassieker White Rabbit is ontstaan. Grace schreef het nummer oorspronkelijk voor haar eerste band, The Great Society, waar haar toenmalige man Jerry Slick drumde. Het idee voor White Rabbit kwam opzetten terwijl ze LSD had genomen en luisterde naar Sketches of Spain van Miles Davis. Vooral de openingstrack inspireerde haar. De tekst schreef ze met Alice in Wonderland in gedachten. Hoewel het een kinderboek is, hoorde Grace er allerlei verwijzingen naar drugs in. De rokende rups, de paddenstoel en nog heel wat andere behoorlijk psychedelische beelden. In 1966 stapte Grace over naar Jefferson Airplane. Ze nam twee nummers mee die later de grootste hits van de band zouden worden. Somebody to Love en het psychedelische White Rabbit. Het nummer belandde op hun tweede album Surrealistic Pillow, een titel die Jerry Garcia van The Grateful Dead haar influisterde. Jefferson Airplane trad in die tijd vaak op in het Haight Ashbury district in San Francisco, het hart van de hippiebeweging. White Rabbit sloeg in als een bom tijdens de Summer of Love en op Woodstock sloten ze hun set mee af. Grace schreef het nummer op een rode buffetpiano van $50, waarvan 10 toetsen ontbraken. Maar dat maakte haar niets uit. In haar hoofd hoorde ze de noten die er niet waren. Geniet mee van White Rabbit. One.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

Op zaterdag 20 juni verandert de Turnhoutse baan in Borgerhout opnieuw in een bruisend stadsfestival tijdens Borgerio. Dit gratis evenement brengt muziek, cultuur en ontmoeting samen met live muziek, een kleurrijke straatparade, een wereldmarkt en een grote braderij. Borgerio trekt elk jaar tienduizenden bezoekers en zet de culturele rijkdom van de wijk in de kijker. Een ideale uitstap voor het hele gezin. Van 30 juni tot en met 27 augustus staat Antwerpen in het teken van dansen met Antwerpen Danst. In de Waagnatie Hal 1 en aan Zomer Bargazon kan je gratis proefsessies volgen, elke dinsdag en donderdag in juli en augustus. Van hiphop tot salsa en alles daartussenin, er is voor elk wat wils. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom om mee te doen, ongeacht ervaring. Ideaal dus om deze zomer nieuwe dansstijlen te ontdekken. Het kan tussen 30 juni en 27 augustus.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: In het jaar 1870 maakte een zekere dokter E. von Wolf een foutje toen hij een tabel met voedingswaarden opstelde. Bij het item spinazie werd er namelijk een komma verkeerd geplaatst, wat de indruk wekte dat spinazie 10 keer zoveel

twee maanden opgehoest kregen. Tegenwoordig heeft een steeds grotere groep het echt moeilijk om die jaarlijkse factuur, die enkele honderden tot meer dan 1000 euro bedraagt, in één keer te voldoen. Vlaams parlementslid Sophie Mertens van CD&V, die trouwens de cijfers opvroeg, wil dat elke Vlaming de keuze krijgt om de onroerende voorheffing in maandelijkse schijven te betalen, zoals bij de energiefactuur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews.

Op zaterdag 4 juli staat Niels de Stadsbader voor het eerst in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De deuren openen om 19 uur. Met hits als Verover mij en Speeltijd zorgt hij gegarandeerd voor een avond vol meezingers en sfeer. Niels is bekend als zanger, acteur en presentator, onder meer uit Thuis en Ik vraag het aan. Verwacht een mix van pop, ballads en pure ambiance in een prachtige openluchtsetting. Niels de Stadsbader in het OLT op 4 juli. Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues album charts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

0: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Vandaag ben ik binnengestapt bij Bakery Canteen en ik word meteen goed gezind. Ik ruik vers brood en zoete lekkernijen. Het lijkt me een nieuw concept en daarom zit ik bij Yveke Nouwelaerts.
2: Hallo en alleszins eerst welkom. Hè. We zijn denk ik inderdaad met Bakery Canteen wel wat vernieuwend in die zin dat wij eigenlijk oud en nieuw een beetje willen samenbrengen. We hebben een all-day bakery van 's morgens tot 's avonds, dus we hebben ontbijt, we hebben lunch, maar we hebben ook apéro. En in alles wat we doen, proberen we eigenlijk de kwaliteit van vroeger te brengen met de klassiekers, maar altijd met een twist. En dat vinden wij tof.
1: Wat er op de kaart staat, daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat wordt hier allemaal vers afgebakken in het brood.
2: Klopt, en verder zelfs, we hebben echt een professionele rijstkast. Dus onze pistolets, onze chocoladebroodjes en heel nog wat andere viennoiserie, die worden echt ook overnight gerijst eigenlijk. Dat maakt, dat proef je. Hè. Die kwaliteit is toch optimaal. De echte bakkerskunst komt hier ook aan bod.
1: Ja, want je hebt ook verschillende soorten. Ik zie ook zuurdesembrood.
2: We hebben twee soorten baguetten. We hebben een zuurdesembaguette, waar

0: Verse kruiden vinden we heel belangrijk. Dat geeft zo'n extra touche, sprankeltje in uw mond. En voor de kip curry bijvoorbeeld, die werken we af met vers citroensap. Echt zeer lekker, vind ik zelf.
1: Ik krijg het water al in de mond, maar we gaan zo meteen nog even voortpraten. Er is eerst nu een stukje muziek.

0: Ik zit nog steeds bij Yveske Nouwelaars van Bakery Canteen. Hoe ben je eigenlijk op die idee gekomen?
1: Oh, een goede vraag en dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Maar het begint eigenlijk met een ondernemerskriebel. Ik had echt al een paar jaar het gevoel van ik wil een beetje loskomen van het corporate wereldje en iets doen voor mezelf. En als er één ding is, denk ik, dat mij en mijn gezin vooral ook typeert, is dat we heel gastvrij zijn, heel graag koken en mensen heel graag verwennen. En dat hebben we proberen te vertalen hier. Ik zeg altijd, als de mensen hier blij buiten gaan, ben ik ook blij. En dat is ook echt zo. En dat is thuis zo, maar dat is evengoed hier zo. En vandaar vond ik het eigenlijk wel leuk om Bakery Canteen te starten, omdat het vertrekt vanuit ambacht, vanuit lekkere producten. Maar we willen kantine, het woord zegt het zelf, eigenlijk ook een plek zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Gezellig samen kunnen zijn, een babbeltje kunnen doen. En dat kan snel en traag. Mensen komen bij ons voor takeaway, heel snel een broodje. Maar evengoed een ontbijtje en wat lekker blijven kletsen onder vriendinnen kan ook. En dat maakt het net zo fijn, vind ik.
0: Je hebt er straks al dat broodje met kip curry aangehaald. Wat staat er nog op het menu?
1: Oh, we hebben allerlei lekkere zoetigheden. Bijvoorbeeld ook ons chocoladebroodje tiramisu. Dat is de suggestie die we deze maand serveren. Dat is eigenlijk een chocoladebroodje met tiramisu-crème, mascarpone-crème afgewerkt.

0: Ik met cacaopoeder. Heel lekker. Ook daar weer, hè, dat klein twistje dat erin zit. We hebben koude broodjes. We hebben ook warme broodjes. Bijvoorbeeld de mortadella melt is een van onze toppers. Waarbij dat we mortadella met kaas tussen een kraakverse pistolet serveren. Maar evengoed apero. Een lekker glaasje prosecco met wat sticks en hummus bijvoorbeeld kan je ook hier krijgen.
1: Wie ondertussen het water in de mond heeft gekregen, waar en wanneer kunnen ze in Bakery Kantine terecht?
0: Wel, wij zijn alle dagen open. Dus 7 op 7, in de week van 7:30 tot 7:00 en in het weekend van 8:30 tot 7:00. Zon- en feestdagen ook gewoon open. En je vindt ons in de Groendalstraat nummer 12, dat is in het hartje van de Wilde Zee.
1: Ik kan aannemen dat er ook een website is?
0: Zeer zeker, dus dat is www.bakerycantine.com en daar kan je ook ons volledige assortiment vinden.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Expo.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Verborgen in het zand op de zeebodem ligt een roofdier dat je liever niet onder je tenen voelt. De Unis aphroditois borstelworm. Deze gevreesde zeebewoner heeft sterke, vlijmscherpe kaken waarmee hij zijn prooi soms letterlijk in tweeën klieft. Op het eerste zicht lijkt de worm niet zo indrukwekkend groot, maar het langste stuk van zijn lichaam verstopt hij slim onder de bodem, waar het wel tot 1 meter lang kan worden. De borstelworm wacht geduldig in zijn zanderig hol tot er een nietsvermoedende prooi voorbij komt gezwommen. En dan slaat hij vliegensvlug toe. Hij stuurt zichzelf uit zijn schuilplaats, grijpt zijn slachtoffer en verdwijnt weer onder de bodem. Door zijn krachtige kaken zijn maar weinig dieren veilig voor deze borstelworm. Zelfs kleine octopussen sleurt hij met gemak zijn hol in. Prei lijkt alledaags, maar wist je dat hij familie is van knoflook en ui en vroeger zelfs als geluksbrenger gold? In Wales is de prei een nationaal symbool. Soldaten droegen prei op hun helm om elkaar te herkennen in de strijd. In de keuken verdient hij ook meer eer. Prei is namelijk zachter en verfijnder van smaak dan ui en geeft gerechten een milde, romige diepte. Een verrassende tip nog, rooster prei in de oven met wat olijfolie, zout en citroenschil. Zo karamelliseert hij en krijgt hij een nootachtige toets. Gooi het donkergroene loof echter niet weg, trek er een geurige bouillon van of gebruik het gewoon in de soep.

0: Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Trot hier bij Radio Express. Vandaag gaan we het een klein beetje over een andere boeg gooien. Het is te zeggen, we hebben vandaag een gast, Thomas van Engelen. En die mens die gaat binnenkort in het Centraal Station van Antwerpen een zaak of zokske open doen. Een soort van klein lunaparkje met flipperkassen en arcade games. Dus de videokastjes van vroeger, van op de voer en in de lunaparken, om de zee, om de kust. Je zou zeggen, het is niet direct iets voor Op Trot. Maar er is toch wel een hele grote link natuurlijk met mijn eigen, als medeverzamelaar. En ook natuurlijk omdat het in het Centraal Station van Antwerpen is, is er en blijft er toch een link met Antwerpen. Dus waarom ook niet om dat eens even onder de aandacht te brengen. Heel toevallig. Fire hebben natuurlijk heel veel Antwerpse muziek bij. Daar valt niet over te betwisten. En we hebben ook nog optreden nieuws. En we gaan ook al eens richting de zomer zien wat er stot te gebeuren. Veel Antwerpse muziek dus, gelijk als dat je gewoon bent op zondagmorgen. Hier op Trot, Radio Express. On air met veel flair. En we zijn er volledig klaar voor. Op Trot tot 12 uur. Radio
1: Express. Iedere zondag van 10 tot 12. Op Trot met Glenn Pellis.

0: Goedemorgen en welkom bij Optrot Radio Express. Vandaag gaan we het even over een andere boeggoeie. Al blijven we natuurlijk wel in Antwerpen, uiteraard. Want er komt weer iets nieuws binnenkort en toch wel iets heel speciaals. Sommige mensen die mij kennen, die weten ook wel dat een van mijn andere hobby's te maken heeft met flipperkassen. En daar gaan we het onder andere ook over hebben. En dat gaan we doen samen met Thomas van Engelen. Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan eigenlijk direct met de deur in huis vallen. Hè. Jij opent binnenkort een soort van Lunapark Game Room Man Cave in Antwerpen?
1: Yes, in het Centraal Station, in de Kievit Galerij, over de plaatwinkel Bananarama, open ik eigenlijk in een pandje, ja, een dive bar, hoe dat ik het zelf zou noemen, maar vol met flipperkassen. Dus wat je vintage flipperkassen, waar je dus tegen je vrienden en je kennissen kunt komen spelen eigenlijk.
0: En hoe is dat idee dan gekomen van zoiets op te starten?
1: Ik wou eigenlijk altijd al zelf gewoon een flipperkast hebben. En ik had er ooit één gekocht. En dan zei ik tegen mijn vrouw, zou dat niet leuk zijn om een flipperkast thuis te hebben? En die zei, oeh, nee, dat wil ik hier niet binnen hebben, want ik had al van alles staan. En dan heb ik dat eigenlijk ergens bij mijn ouders gestockeerd in een pandje. En van één flipperkast kwam twee, drie, et cetera. En dan gingen we met vrienden spelen. En dan bleek dat toch wel een heel leuke avondactiviteit te zijn. Om gewoon met vier, vijf man er samen spelletjes te spelen eigenlijk. En tegen elkaar proberen de score te verbeteren. Gewoon samen spelen, dingen ontdekken. Dus gewoon een superleuke hobby om samen te doen met vrienden.
0: En hoe is die hobby dan zelf ooit ontstaan? Je hebt dan dat idee van, je wilt dat in huis. Maar dat moet dan toch ergens vandaan komen.
1: Dat heeft mij altijd al enorm gefascineerd. Als klein kind kreeg ik ook nooit het geld om. Allee, mijn ouders vonden dat geldverspilling. Zo. Ik mocht nooit een frank, 5 frank erin steken of 20 frank. Dus dat was altijd zo kijken en heel geïntegreerd altijd in geweest. En dan, ja, als je 16 jaar waard in de Pool Planet in Antwerpen, Revenge for Mars gespeeld. Dat vond ik wel heel leuk gevonden, maar ja, nooit echt die stap genomen om zelf dat te gaan opzoeken. Altijd in het achterhoofd gebleven en dan ineens was het daar. En,
0: ja. Maar dan ook veel op café, vanaf je 16 wordt en ja, veel op café gespeeld. En zo
1: ja, dat wel, ja. Waar dat er nog waren natuurlijk in Antwerpen.
0: Ja, want een dag van vandaag is het een klein beetje het straatbeeld verdwenen eigenlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Inderdaad. Ja. Je hebt een website waar je kunt zien welke cafés dat er nog eentje hebben, maar dat is in het Antwerpse biedt er weinig.
0: Ik denk in Antwerpen centrum stonden er nog 2 in café, een café de Rui en de Pardaf, denk ik.
1: Ja.
0: En dan Gamestate, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. En dat moet al buiten Antwerpen. Buiten Antwerpen, ja, stad centrum, zelf, ja. Buiten het centrum. Ja.
1: En ik vind, het centrum, dat heeft mij altijd... ik ben zelf opgeroeid in Deurne, maar altijd in het centrum op school geweest. Ik vind dat een heel plezante omgeving, beleving.
0: Ja, het is echt het uitgangsleven eigenlijk.
1: Ja,
0: echt,
1: inderdaad.
0: Hè?
1: Ja.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: En we klappen even voort met Thomas van Engelen, die net dus binnenkort een divebar, gelijk dat je het zelf noemt, gaat openen in het Centraal Station. Ligt dat dan eens uit, een divebar? Wat bedoel je daarmee, een divebar?
1: Een divebar is eigenlijk een heel klein, het is ook een heel klein pandje, barken, waar je misschien met 2-3 mannen maar aan een toog kunt zitten. En waar dat de sfeer gezellig is. Zoiets typisch dat ook in Japan voorkomt. Ik weet niet of je kent, heel kleine cafeetjes, lange, ja, smalle gangetjes, waar dat zo 5-6 klanten binnen kunnen eigenlijk, en that's it. Bij mij gaat de ruimte wel groter zijn, maar het hoofddoel is de combinatie tussen pinball spelen en dan even aan een toog gaan zitten. Of even buiten op het terras, want het is natuurlijk in een gaanderij, dus je gaat altijd overdekt zitten.
0: Ja, dat is dan ergens wel een voordeel, denk ik. Hè?
1: Ja,
0: dat je altijd overdekt zit.
1: Ja, je zit in de winter, ga je geen last hebben van de regen.
0: Nee.
1: Maar in de zomer, ja, gaan de mensen natuurlijk liever naar buiten. Maar ik vermoed dat de pinbal-enthousiastelingen dan nog wel zullen langskomen.
0: Waarschijnlijk zal dat wel het geval zijn, denk ik. Hè? Ja, ja. Ja, we hebben het dus ook even aangehaald, hè, de dag van vandaag. Het is een klein beetje net tot toneel verdwenen. Natuurlijk, ja, we hebben in Antwerpen wel het gegeven game state. Maar wat vind jij van zo'n game state bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is een... In mijn ogen is dat een ander soort gegeven. Dat is eigenlijk, als je naar de film, naar de cinema gaat, ga je rap even dat kwartier dat je ervoor zei opvullen met, ja, kortstondig plezier. Hè. Dus je speelt een beetje, je krijgt wat ticketjes en je gaat een prijzen kunnen afhalen. Terwijl bij mij gaat het toch meer de bedoeling zijn dat je er voor de avond komt en dan eigenlijk gewoon heel de avond een beetje geniet van alle kassen en er gewoon wat op liggen spelen, de scores van anderen verbeteren enzovoort.
0: Ja, het concept is ook helemaal anders, denk ik. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Je had bij mij ook niet moeten per spel betalen, maar je betaalt gewoon voor een sessie. En dan mogen je eigenlijk vrij spelen wat je wilt tijdens die sessie.
0: Mm-hmm. Ja, er is natuurlijk... ja, het ding is ook zo, behalve een game state en dan een paar cafés, heb je in Antwerpen ook niks. Hè, met gezien, nee, zowel van die hallen uit de grondreizen in de Limburg. En ik denk zelfs tegen Vlaams-Brabant Kampenhout, heb je ook zo'n hal dat sinds april of zo open is gegaan. Maar in Antwerpen zelf is er niks eigenlijk, hè?
1: Nee, dus heel weinig hier qua arcade, qua, ja, vintage amusement eigenlijk. Hè. Dat is hier, ja... Ik weet niet waarom dat eigenlijk is, maar ik probeer dat gat nu op te vullen met mijn klein concept eigenlijk.
0: Ja, en wat verwacht je er zelf van?
1: Ik verwacht eigenlijk dat wel een succes gaat worden, omdat eigenlijk nu ben ik al de voorbije weken erin aan het werken. En heel veel mensen die passeren, die kijken al naar binnen en die zoiets van, oh, wat gebeurt er hier, wat komt er hier? Die wandelen naar voor, die wandelen terug naar achter. Ik heb er al zelfs een gehad die riep, een arcade, fuck yeah! Dus ja, dat is, ja, echt wel, mensen zijn wel enthousiast erover.
0: Ja, in zo'n game state heb je ook zo'n, ja, er staan wel een paar flippers, maar die had totaal niet zijn onderhouden, met alle respect, nee, natuurlijk. Maar echt zo, arcade games hebben daar, nee, ook niet, of toch zeker oude, de old school, nee, niet, hè?
1: De Mario Racers, hè? Mario Kart, ja, hebben, ja, daar staan, dat is zo wat, hè?
0: Mm.
1: Nee, het gaat echt bij mij meer de old school jaren 90, jaren 80 games waar we op richten.
0: Mm. Waar we eigenlijk een klein beetje met zijn opgegroeid,
1: ja,
0: hè?
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. Het is een beetje ook een nostalgisch gegeven natuurlijk, hè? Ja.
0: Dat hangt er ook allemaal mee samen, hè?
1: Ja, zeker in vast.

0: We klappen even voort met Thomas van Engelen. Weet je eigenlijk al wanneer dat je gaat opengaan met The Room of Doom? Want dat is de naam, denk ik. Hè?
1: Dat is de naam, The Room of Doom. De hoop is om half juni open te gaan. Maar er zijn nog een aantal factoren die daar over beslissen. Hè? Dus of dat alles klaar raakt, of dat alle kassen technisch in orde gaan zijn. Maar dat is wel de richtlijn. Dus de vrijdag van 20 juni ongeveer. Als je het wilt volgen, www.roomofdoom.be. Of de Instagram, daar posten we ook altijd updates. Dus ja, gewoon zoeken naar Room of Doom op Instagram.
0: Maar het is dus wel effectief de bedoeling van zeer snel open te gaan nu.
1: Toch wel. Ja. Dat hoop ik toch te realiseren. Nog voor de zomervakantie.
0: Ja, inderdaad. Want jij hebt ook gewoon een fulltime job, denk ik. Hè?
1: Yes, inderdaad. Ik werk fulltime. Met mijn werk zijn we nu op het moment een grote verhuis aan het regelen. Dus dit komt allemaal een beetje op dezelfde moment samen. Maar ja, dat gaat ook wel zeker. Dus,
0: Maar je hebt nog tijd voor alles nu in orde te brengen.
1: Ja. Normaal gezien wel. Dit weekend komt de technieker voor alles normaal te fine-tunen en op punt te stellen. Als dat allemaal goed verloopt, zal de week daarna, vrijdag of donderdag, zal ik proberen. Ik ga ook nog niet een grote opening doen of zo. Ik ga gewoon test openen, zien hoe dat loopt, zien hoe dat vlot. En dan denk ik eerder zo een openingsfeestje, eerder richting september te doen.
0: Ah ja, echt na de zomer, echt een opening, ja.
1: Even afwachten om te zien hoe dat vlot en hoe dat loopt. En,
0: een logische keuze natuurlijk.
1: Dat het toilet niet direct verstopt en zo en die dingen.
0: Ja, dat is juist, dat moet ook allemaal met sanitair en zo. Dat is er ook allemaal aanwezig dan.
1: Ja, dat is aanwezig. Allemaal op 40 vierkante meter gepropt.
0: Het is effectief 40 vierkante meter.
1: Ja, het zal ietsje groter zijn. Er staat ook nog een... Want dat waren vroeger allemaal juwelierszaken. En er staat ook nog zo'n oude kluis in die mee in de muur is verwekt. Dus dat was ook eerst een idee om die nog te verwijderen. Want dat zou dan weer één extra flipperkast zijn. Maar uiteindelijk toch alleen een aantal mensen naar laten komen zien. Maar die zeiden ook van, om deze weg te slijpen en te doen...
0: Want die is echt een gehuurde ruimte, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe zit dat ondertussen met de leegstand daar? Want een tijd terug heb ik op ATV ook iets horen vallen dat ze ook te kampen hadden met leegstand. En natuurlijk ook met de Plopsa Station er is weggegaan.
1: De leegstand lijkt een beetje op te lossen momenteel. Want ik denk dat er eigenlijk niks niet meer beschikbaar is. Dus dat alle panden verhuurd zijn. De NNB's heeft er ook wel... Ja, de NNB's heeft er wel een keuze in gemaakt om geen warme keukens niet meer daar te hebben, omdat de luchtafzuiging en zo was allemaal niet meer in orde. Dus restaurantjes zijn weg. Ze willen nu meer echt richten op die pop-up winkels, zoals die van mij. Er komt ook een hele grote fietsverhuur, die een heel grote, alleen 4-5 panden innemen eigenlijk. En de autoverhuurbedrijven, die zijn nu allemaal naar voren verhuisd. Dus... ik denk dat er wel wat leven in de brouwerij komt. En er komt vanaf deze maand ook de eerste en de derde zaterdag van de maand telkens een rommelmarkt.
0: Ja, juist. Ja.
1: In de Kievitgalerij. Dus,
0: dat is dan het stuk waar jij ook ziet. Ja.
1: Dus dat is eigenlijk het centraal station eindigt bij Schuifdeuren. En dan heb je de Kievitgalerij. En dan daarachter is die ex-Plopsa station.
0: Ja. Want die invulling is nog niet bekend, hè, denk ik. Hè?
1: Je kunt nu altijd kandidaat stellen op de website van de NNB's. Zoeken ze dus nog een uitbater met een concept voor de Plopsa Station. Allee, ex-Plopsa Station.
0: Dat zou wel meer dan 40 of 50 vierkante meter zijn.
1: Ja, dat is echt... Dat zou ideaal zijn.
0: Dat is gigantisch, hè?
1: Moesten we dat kunnen volsteken met flippers?
0: Ja, dat zou inderdaad de moeite zijn.
1: Ik had al gedacht, flipperkasten, skatepark en alles in één keer.
0: Maar... Ineens alles natuurlijk,
1: Maar eens een try-out doen hier.
0: Ja, ik denk dat inderdaad het beste gaat zijn.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeele.be.
6: Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Hebben we nog heel even gevoerd met Thomas van Engelen over de opening van Room of Doom met flipperkassen en arcade games. Die is ook de bedoeling dat je niet alleen flippers gaat zetten, maar ook arcades.
1: Ja, yes, inderdaad.
0: Een paar toch?
1: Zeker heb ik al Neo Geo, de klassieker, met een multikaart in. Dus die games zijn allemaal speelbaar. En ik heb ook van Taito Superman. Nooit op consoles of zo uitgebracht. Dus eigenlijk enkel op arcade speelbaar. Dus 4 of 5 arcades wil ik er ook zetten. Het idee is een beetje dat ik altijd spellen uitkies die niet wijdverspreid zijn, dat niet beschikbaar zijn geweest op consoles of dergelijke. Dus.
0: Dat je toch nog die speciale...
1: Ja, dat speciale gevoel hebt.
0: Inderdaad. Wat ik nog juist wou vragen is, je sprak over een pop-up store. Is het de bedoeling dat het maar tijdelijk is dan? Of?
1: In theorie is dat de bedoeling. Hè? Dus dat je dat pand voor... Ik heb nu een huurcontract tot... december 2028. Maar het is maandelijks opzichtbaar langs beide kanten. Dus als zij mij beu zijn, als ik hen beu ben. Maar in theorie, als alles goed verloopt en als je daar gelukkig bent, bij wijze van spreken, kan dat heel lang doorgaan. Ik denk als het een succes wordt, dat het op termijn wel te klein gaat worden voor...
0: Ja, als het effectief... Ja. Maar dan is het natuurlijk Popstation. een veel groter alternatief.
1: Ja, maar ik vermoed dat het ook iets duurder gaat zijn. En als ze daar een iets beter businessplan voor gaan willen zien...
0: dat denk ik ook wel. Inderdaad, ja. Maar allee, het is afwachten met de opening. Zeker, en dan zien we dat de toekomst brengt, denk ik. Hè?
1: Zeker en vast, ja. Er zijn al heel veel enthousiaste reacties van voorbijgangers. Dus ik denk dat het wel... een leuke plek gaat worden om te vertoeven als je in het Centraal Station bent.
0: Ja, het is natuurlijk ook bereikbaar. Het is gemakkelijk. Hè? Ja. Als je kunt van overal komen met een trein en je zit direct ter plaatse.
1: Ja, en vanuit Antwerpen met de fiets ook ben je er ook direct. En eigenlijk zijn er ook langs, zowel langs voor als achter ons station parkings. Dus zelfs met de wagen, moest je dat willen, kun je tot daar...
0: Als je niet in de file zit. Dat is tegenwoordig ook... en het is, ik blijf er ook bij, het is een uniek concept in Antwerpen. Hè, want je ziet het overal in België, maar echt in Antwerpen zelf...
1: Weinigen, ja.
0: Behalve de Gamestate, heb je... Niks eigenlijk, hè?
1: Nee, er zijn geen vergelijkbare concepten in de omgeving.
0: Ja, de Poolplanet is ook terug opengegaan, maar dat is denk ik ook helemaal veranderd op gebied van arcadespellen en flippers.
1: Geen idee of ze dat zelfs momenteel
0: aanbieden. Ik denk het niet, maar ze zijn er nog niet binnen geweest.
1: Nee, ik ook niet, terug sinds dat hem open is.
0: Het is natuurlijk ook nostalgie van vroeger, hè?
1: Ja, zeker. Poolen is ook heel leuk, hè? Maar...
0: Ja, dan moet je natuurlijk meer plots voor hebben, hè?
1: Ja. Inderdaad, dat gaat daar zeker in West niet binnen gaan. Nee.
0: Dat is misschien voor de toekomstige pand dan.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, dan wil ik je succes wensen. En mensen kunnen dus via Instagram Room of Doom volgen.
1: Ja, zeker in West.
0: En via de website, hè?
1: Yes, www.roomofdoom.be.
0: Oké, perfect. Dan gaan we het wel zien wanneer de opening hopelijk vinden. Hè.

Vrijdag 19 juni 2026 is er een optreden van Veston. En dat optreden van Veston dat vindt plots in het Stadsmagazijn tijdens de Krok Muziek, de liste van het seizoen voor de zomer. En het Stadsmagazijn dat kun je vinden in de Keistraat nummertje 7 in Hartje, Antwerpen. Het optreden van Veston begint om 12 uur 's middags en zal ongeveer duren tot een uur of twee in de namiddag. Ticketjes kosten mor een schampele 2 euro. En voor die 2 euro kun je dan ook nog wel een warme drank of een frisdrank krijgen, als je dat inrult. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat het quasi verniet is, dat je een Veston kunt komen zien. Ze spelen trouwens ook op het terras van het Stadsmagazijn. Zeker als het goed weer is, uiteraard. Ja, voor wie dat Veston niet kent, dat is de band natuurlijk van de Steven van Gol. Zanger, frontman, hij speelt ook de tres en gitaar. En hij maakt ook de teksten. Veston is trouwens een hele opzwepende band waar je zeker niet kunt blijven stilstaan. Dus zeker de moeite waard om te gaan zien vrijdag 19 juni naar Veston in het Stadsmagazijn in de Keistraat nummertje 7 in Hartje, Antwerpen. Het begint om 12 uur 's middags en zal ongeveer eindigen rond de 2 in de namiddag. Voor meer info moet je dus maar even op zoek gaan naar de website van het Stadsmagazijn.

Nog op vrijdag 19 juni, meer bepaald om 8 uur 's avonds, is er een optreden van de one-man-show van Steven Boers, De Trojaanse Oorlog voor Beginners. Homeros met humor, hilarisch en ook historisch. Natuurlijk afgewisseld met hier en daar af en toe een liedje. Merendeel in het Antwerps en er is er zelfs eentje in het Nederlandstalig bar. Dat feestje gaat er in de KSA en Giro-lokalen van Broegem op het Knulselplein 1 achter het Gildenhuis. 19 juni dus om 8 uur 's avonds. En de ticketjes kosten €10 en het is volledig ten voordele van de nieuwe KSA en Giro-lokalen. Dus zeker de moeite om die mannen te gaan steunen en die geweldige one-man-show te gaan zien van de Steven Boers. De Trojaanse Oorlog voor Beginners. Ticketjes kun je boeken via de website van Giro Broegem. En dat is shop.girobroegem.be. En dan ga je wel ergens de Trojaanse Oorlog voor Beginners Steven Boers zien. Vrijdag 19 juni dus vanaf 8 uur 's avonds. De Trojaanse Oorlog voor Beginners door Steven Boers. Er komt trouwens ook een cd van zijn liedjes dat hem voor die show geschreven en gemokt heeft. Vanaf dat die klaar is, zijn we natuurlijk de eerste dat ervan gaan weten, hier op Trot.

Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

zaterdag 20 juni vanaf 21 uur 's avonds is er een optreden van het Antwerps Orkestje Wasda. Live op de planken at The Swing. En The Swing, dat is het café van Camping Keijenven. En Camping Keijenven kun je terugvinden in Woestwezel op de Fazantendreef nummer 33. Op zaterdag 20 juni om 9 uur 's avonds. De inkom is volledig verniet. En er is ook nog een speciaalke, want ze hebben voor die gelegenheid speciaal hun oude drummer uitgenodigd, de Uwe Keizer, om dan een hele set met die mannen mee te spelen. Dus zeker de moeite om er Wasda te gaan zien op zaterdag 20 juni, live op de planken, in Café de Swing, op de camping Keijenven, op de Fazantendreef 33 in Woestwezel. En de inkom is volledig

blikken al even verder naar juli, meer bepaald de 5e juli. En dan vindt de allereerste Pusenellenwandeling plots in het hartje van Antwerpen. Op zondag 5 juli dus, om 11 uur 's morgens. En dat is een tocht die duurt ongeveer een drietal uur. Met natuurlijk voorzien van een drankstop. En ondertussen stoppen we ook nog even voor een snoepje in onze mond te steken, uiteraard. Die wandeling heb ik zelf helemaal alleen bedacht en uitgevonden en uitgewerkt en noem maar op. En die gaan we dus de eerste keer lanceren op 5 juli met publiek. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, want dat is voor het gidsenbedrijf Melou Dirt Stad met Patrick van Utsel, de dialectcoach van Antwerpen en gids. En natuurlijk ook ons Lou zelf. We starten op de Stadswaag en we stoppen op het Neuzenplintje in de Nationale Straat in Hartje Antwerpen. Uiteraard gaat alles in de enige echte wereldtaal zijn in het Antwerps. Er is plots voor 25 man en je kunt inschrijven via de website van Melou Dirt Stad. Dus www.melouderdstad, allemaal oneen.be. En Lou schrijft er gewoon met L-O-U. Dus www.melouderdstad.be. Een tocht van 3 uur en je kunt alleen maar meegaan als je reserveert. De ticketten kosten €25, maar er zit wel een drankstop tussen. En natuurlijk ook nog een gepast bolletje in het thema. Zondag 5 juli dus, de allereerste Pusenellenwandeling door Menage. Om 11 uur 's morgens afspraak Stadswaag. Maar dus eerst een kortje kopen, op voorhand.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

begon natuurlijk stilkens aan richting de zomer, juli en augustus, grote vakantie. Iets dat jaarlijks terugkomt, behalve natuurlijk de coronaperiode, dat is een Antwerpse dag. En een Antwerpse dag, dat is een echt Antwerps gezellig festivalletje met alleen maar muziek in ons eigenste moedertaal. Juist, het Antwerps dialect. De Antwerpse dag, dat vindt weer al plots in Wanegem, in de gezelligste zomerbar van Wanegem. Zomergem, Turnhoutse baan 199 in Wanegem. Dat gaat er deze jaar op de 8e augustus, op een zaterdag natuurlijk. En we beginnen gelijk als gewoonlijk om 2 uur in de namiddag, om 14 uur dus. Artiesten die komen spelen, dat zijn deze jaar niet de minste. Pekes en Artjes, onder leiding van onze Hierinders. Stout, onder leiding van de Wout natuurlijk. Per Favore, Luc Kals met Steven Mintjes op de piano. De Pieke Dieven, Zoek en de Reizigers. En de Strangers Tribute Band Viertakt. De presentatie is in handen van Trich. En waar dat er ook nieuw is, er gaat echte merchandise van stad staan met Antwerp Original. Die hebben zelfs een stand van 9 meter bij, dat je wagen eens goed kunt laten gaan. Die mannen gaan trouwens ook nog een speciale actie doen, maar daar gaat er binnenkort wel meer over te weten komen. Antwerpse dag dus, zaterdag 8 augustus, in Zomerbar Zomergem, Turnhoutse baan 199 in Wanegem. Het begint vanaf 14 uur in de namiddag en de inkom is gelijk als gewoonlijk volledig verniet. Dus niks houdt de lot tegen om naar de Antwerpse dag te komen en er echt een Antwerps feestje van te maken. Met de headliners Lucas en Viertakt. Komt dat zien, en natuurlijk vooral ook horen.

zo, beste mensen, dat was Op Trot voor deze week. Voor volgende week maken we natuurlijk weer een nieuwe afspraak. En we zijn ook bezig ondertussen met Michael en Corina van Antwerp Original. Er is toch al wel wat nieuws over te vertellen over die mensen en over hun merchandisingbedrijf. Dus we gaan zien dat we ze misschien van de week naar Op Trot kunnen halen voor een interviewke. Na de 12 is er gelijk als altijd Ronald Mavis, dus zeker blijven hangen en zeker blijven lusteren. We horen elkaar sowieso terug volgende week, de zondag, voor meer Antwerpse muziek, weetjes en info. En natuurlijk ook Antwerpse optredens. Tjaukes, bijkes.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Eurythmics, we dreams are made of this. Daarmee begonnen we deze wette nog weekend op zondag, zoals altijd. Bij Ronald, 2 uur lang krijg je van mij alleen maar oude krantenberichtjes uit of over Antwerpen. Fijne plaatjes gaan we ook draaien, zoals deze van de Dinky Toys. Declaration de Amor.

we gingen het zoeken in 1970. Desmond Dekker, You Can Get It If You Really Want It. Vrijdag 8 juni 2001. In de krant van 8 juni 2001 konden we lezen dat er de avond daarvoor een betoging van prostituees in Antwerpen was geweest. Ze namen het namelijk niet dat hun stem niet werd gehoord in het debat over het al dan niet beperken van de gedoogzone voor prostitutie in Antwerpen. De betoging was begonnen aan de Sint-Paulusplaats in Antwerpen, waar een twintigtal peeskamertjes gingen gesloten worden. Een peeskamer, dat is wat men soms ook een afwerkkamertje noemt. U kan er zich zelf wel wat bij voorstellen. Na de optocht door de Rosse buurt ging het dan over de kaaien richting het stadhuis. Of ze iets afgewerkt hebben op het schoonverdiep, dat stond niet in de krant. Maar ja, we kunnen zo onze vermoedens hebben. Suspicion. It is toy.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Samantha Fox en Nothing's Gonna Stop Me Now. We gaan het eens over onze koning hebben, toen nog prins. En daarvoor gaan we terug naar 8 juni 2007. Op 8 juni 2007 konden we in Gazet van Antwerpen lezen dat prins Philip een dagvaarding riskeerde en dat had alles te maken met de meubelen van het Koninklijk Paleis aan de Meir in Antwerpen. Dat paleis werd toen namelijk gerenoveerd en de Vlaamse overheid die wou de originele meubelen terug hebben. Die had Philip in de jaren 90 meegetjoept en op de vraag om ze terug te geven kwam geen antwoord. Het geduld in Vlaanderen raakte op en als er tegen september 2007 geen oplossing was, dan wou de Vlaamse overheid de zaak in handen geven van een advocaat. Die moest dan via een juridische procedure tegen prins Philip de eigendom van de meubelen laten vaststellen. Uiteindelijk bestelde Philip een verhuiswagen in 2010 om de meubelen terug te brengen vlak voor de opening van het paleis. Dit is Olivia Dean. I could be-

waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen. En het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd.

0: bent nooit alleen.
1: Ja, ondertussen is het toch al 3 jaar geleden dat we Stef Bos konden meemaken in Liefde voor Muziek. Dit is wat je weten moet, was dit. We gaan naar 1923. 9

Rio Speedwagon, Keep on Loving You. 9 juni 1983. Op 9 juni 1983 werd het welgekende beeld van Antoon van Dijk opnieuw plechtig ingehuldigd op zijn nieuwe standplaats op de Meir ter hoogte van de Grammeisstraat. Het monument werd oorspronkelijk ingehuldigd op 18 augustus 1856 op het pleintje voor de Academie. Dat pleintje noemde toen nog Museumplaats trouwens. Wegens uitbreiding van het tramnet verhuisde het later naar de Franklin Rooseveltplaats, waar het in 1901 werd opgesteld tegenover het standbeeld van Jacob Jordaens. Op 10 augustus 1951 besliste het college het beeld te laten afbreken en het op te bergen in het Stadsmagazijn. Bij collegebesluit van 1966 verhuisde het beeld in bruikleen naar een privédomein in Schilde. Op initiatief van burgemeester Kools werd het beeld gerestaureerd en teruggehaald. En sinds 9 juni 1983 staat het dus mooi te pronken op de Meir. Je zou dus kunnen zeggen dat Antoon van Dijk een flink stukje van de stad gezien heeft. Achy Breaky Heart, Billy Ray Cyrus.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit, een wereld van verhalen.
7: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
8: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere

Fleetwood Mac en Don't Stop. De Sint-Laurentiuskerk van Wilmaarsdonk die bestaat grotendeels niet meer. Alleen de iconische gotische kerktoren uit de 15e eeuw is bewaard gebleven. Maar het havenbedrijf Antwerpen heeft die toren onlangs volledig gerestaureerd en het is nu een permanent historisch monument. Maar op woensdag 10 juni 2009 was er nog protest in Wilmaarsdonk. Niet omdat het dorpje ging verdwijnen, want dat was al platgewalst in de jaren 60, maar wel omdat Proximus een zendmast ging placeren vlak naast het enige nog overblijvende gebouw van het dorpje, namelijk die kerktoren dus. Het was het enige overblijfsel en kon dan daar zomaar een zendmast naast gezet worden? Wel, als de mast op minder dan 100 meter van een monument komt, dan moet de bouwheer verplicht advies vragen aan de dienst onroerend erfgoed. Die had er echter geen bezwaren tegen. Ook ruimtelijke ordening dat de bouwvergunning afgeleverd had, zag geen enkel probleem. Volgens de tekst van de bouwvergunning hadden de gebouwen in de omgeving en dus ook de kerktoren geen noemenswaardige architecturale kwaliteiten. Je moet het maar durven zeggen. Symbolische waarde heeft dat kerktorentje wel en het staat er dus nog altijd. Het is zelfs mooier dan ooit. Er is nog een ander overblijfsel. Dat is het infopunt van de Oosterweelverbinding en daar heb je nog het volledige kerkje. Moet je maar eens opzoeken als je er meer informatie over wil.

0: Glen Campbell en Sunflower. Straks na een uur heb ik nog meer oude krantenberichtjes voor je. Zo heb ik er eentje gevonden over ons Centraal Station. Maar voor het zover is, gaan we eerst nog even luisteren naar Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Sister Sledge en He's Just a Runaway. Op ons centraal station zijn we als Antwerpenaar toch een beetje trots, al ligt de financiering ervan toen het gebouwd werd wel een beetje moeilijk. Op 10 juni 2006 viel het station in de prijzen dankzij de gedurfde en ingrijpende verbouwing. Antwerpen Centraal, de gerestaureerde spoorwegkathedraal, had de Oscar van de Europese cultuurprijzen gewonnen, de Europa Nostra prijs. De jury was lovend over het samenspel van een historisch gebouw met hedendaagse techniek en mobiliteit. Er waren ook nog andere Antwerpse laureaten voor die prijs, zoals 5 Antwerpse monumentale kerken. De kathedraal, Sint Paulus, Sint Jacob, Carolus Borromeus en Sint Andries, want alles samen trekken die zo'n 600.000 toeristen jaarlijks naar de stad. Als die allemaal met de trein komen, hebben ze het station meteen ook gezien.

The Beach Boys and God Only Knows, en dat is maar goed ook. Woensdag 11 juni 2008. Op 11 juni 2008 was het conceptontwerp van het nieuwe operaplein klaar. En dat kwam de architect vol trots voorstellen. De beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de stad en de Spaanse architect Manuel de Sola Morales hadden een dag ervoor een akkoord getekend. In zijn opdracht moest de architect ook voor de verbinding tussen de Franklin Rooseveltplaats en het operaplein zorgen. Dus het ging echt wel een totaal concept worden. Eén kant van de Rooseveltplaats die ging volledig busvrij worden met een kuierzone, groen en ruimte voor terrassen en ook zitbanken. Ook op en rond het toekomstige operaplein ging een en ander veranderen voor het openbaar vervoer. Sommige trams gingen ondergronds rijden en er zouden ook nieuwe tramlijnen bij komen. Het operaplein en de Franklin Rooseveltplaats gingen trouwens van elkaar gescheiden worden door een futuristische poort. Laat ons gerust weten, hè, of je vindt dat wat je nu hoort klopt met wat je vandaag daar ziet. Fireworks! The Purple Disco Machine.

0: het snel.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox. Huis am Zee, het huis bij het meer. Antwerpenaren zijn aangespoelden en dikke nekken. Heeft dat er iets mee te maken? Wel, het stond boven een artikel in Gazet van Antwerpen op 11 juni 2011. Het ging over een Antwerpenaar die als een vreemdeling was behandeld in de stad Oostende nadat hij zijn auto fout had geparkeerd. De man had die behandeling aangeklaagd en een rechter had hem gelijk gegeven. De rechter omschreef het letterlijk als volgt. Het feit dat Antwerpenaars als aangespoelden worden omschreven door ras-echte Oostendenaars wijst op een gevaarlijke, afglijdende mentaliteit van wij tegen de rest. Die mentaliteit spreidt een ingeboren afgunst, nijd en minderwaardigheidscomplex ten toon tegenover schijnbaar meerderwaardige en meer ontwikkelde bevolkingsgroepen, namelijk de Antwerpenaars. De rechter was ervan overtuigd dat de stad Oostende haar personeel wat meer respect ging bijbrengen voor allochtonen van buiten Oostende. Ook voor Antwerpenaars dus. Suzanne en Freek. Halverwege.

25.000 bekeuringen uit voor te snel rijden. Maar nu gingen er camera's gekocht worden om daadkrachtig op te treden. Het college van burgemeesters en schepenen had beslist om onbemande verkeerscamera's aan te kopen, inclusief 4 palen voor snelheidsmeting, 2 oplichtende borden met u rijdt te snel, mobiele snelheidscamera's en een inbouwkist voor een anonieme wagen. Alles samen goed voor een factuur van €205.000. Zo kon men dus elektronisch gaan bekeuren. Probleem bleef wel wie die 580.000 processen verbaal per jaar ging verwerken, want daar ontbrak het personeel voor. Vorig jaar werden over heel België in totaal 6.200.000 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor te snel rijden. Zijn we ondertussen dus volk genoeg?

Albano en Romina Power, felicita. Dat betekent zoveel als geluk of blijdschap. En dat zal niet zijn omdat het WK voetbal is begonnen, want ze doen niet mee.

Cool and the Gang en Get Down On It. We gaan naar 2001, 12 juni 2001. Sinds corona hebben we allemaal kunnen ervaren wat een epidemie of een pandemie betekent, maar op 12 juni 2001 meldde het Tropisch Instituut dat we in Antwerpen te maken hadden met een syfilis-epidemie. Syfilis is een seksueel overdraagbare ziekte. In de laatste weken van de lente in 2001 had die epidemische vormen aangenomen. De laatste 10 jaar was de ziekte erg zeldzaam geworden, met soms maar 1 geval per jaar. Maar waarschijnlijk door onveilig vrijgedrag zaten we toen in Antwerpen plots met een 50-tal gevallen. Syfilis geeft zweren aan de geslachtsorganen en is op zichzelf eigenlijk goed te behandelen. Het probleem was echter dat de zweren de overdracht van het HIV-virus versnelden. En dat virus veroorzaakt, zoals we weten, AIDS. Dat is tegenwoordig ook goed te behandelen, maar in 2001 was dat nog veel minder het geval.

0: De Kreuners, Nu of Nooit en Nu. Dat was 1998.
1: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Er gaat geen dag voorbij op Radio Express of je hoort wel eens iets van ABBA. Under Attack was dit. Dinsdag 13 juni 2006. Op 13 juni 2006 werd de jarige gitarist Freddy Sunder ontvangen op het Stadhuis van Antwerpen. Freddy Sunder die maakte in 1958 zijn debuut als gitarist en vocalist bij het orkest van Francis Bay. In 1981 nam hij de fakkel over van Bay en werd hij de orkestleider van de BRT Big Band en nadien van het BRT Jazz Orkest. U herinnert zich ongetwijfeld nog wel zijn Jean-Marie-achtige krullenbol van de oude Songfestival-edities. Freddy Sunder die werd in 1931 geboren als Fritz Sunderman en hij wist al van kindsbeen af wat hij later wilde worden, namelijk muzikant. In de loop van zijn carrière was Sunder te gast op talrijke befaamde jazzfestivals en trad hij onder meer op met Sammy Davis Jr., Shirley Bassey, Peggy Lee, Natalie Cole en nog vele andere grote namen. Hij overleed in 2016.

0: Justin Wellington and Small Jam, Aiko, Aiko.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, because we're going to Ibiza.
0: Inderdaad, ik ga er vandoor naar Ibiza. Heel fijn dat je geluisterd hebt op deze zondag naar Wetten nog Weekend. Ik kom graag weer bij je terug volgende week zondag met een nieuwe aflevering.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Sloep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Soms wordt een lied puur toevallig een hit. Dat geldt zeker voor Nothing's Gonna Change My Love For You, een nummer geschreven door Michael Messer en Gary Goffin. Messer van zijn kant schreef al eerder liedjes voor onder andere Natalie Cole en Diana Ross. Het nummer werd ook al eerder eens opgenomen door George Benson voor zijn album 2020 en kwam ook uit op single, maar brak geen pot om. Een radiobaas in Honolulu vond het echter een prachtig liedje en legde het voor aan de piepjonge zanger Glenn Medeiros. Glenn was amper 16 en vond het liedje maar niets. Pas na lang aandringen van de radioman nam Medeiros het uiteindelijk op voor een klein label. Daar was het bij gebleven als die single niet op de lokale radio was gedraaid, terwijl een manager van een grote radioketen uit Texas op Hawaii met vakantie was. Die nam de plaat mee naar huis en begon het op zijn radiostations te draaien. Het werd eerst een nationale en vervolgens een internationale hit. Bij ons stond hij maar liefst 14 weken in de hitlijst, waarvan 3 weken lang op nummer 2.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports. Deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
7: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De Amsterdamse zangeres Janneke Kantema brak in 1966 door met haar hit Dans je de hele nacht met mij en dat onder haar artiestennaam Karin Kent. Oorspronkelijk heette dit liedje Dance Mama, Dance Papa, Dance.

geschreven door het bekende schrijversduo Burt Bacharach en Hal David. Karin bracht het liedje voor het eerst op het Knokkenfestival, een muziekwedstrijd die opgericht werd in 1959, naar analogie met het Sanremo Festival in Italië of het Songfestival. Het gaf nieuw talent de mogelijkheid om door te breken, want het festival werd op verschillende tv-stations internationaal uitgezonden. Ook in Nederland keek men en daardoor werd Dans je de hele nacht met mij de allereerste Nederlandstalige nummer 1 hit in de Veronica Top 40. Karin werd begeleid door het orkest onder leiding van Harry van Hoof, de man die ooit nog één van Peter en zijn Rockets was en verantwoordelijk voor hits als Sofietje en How Do You Do It van Maute McNeil. Harry schreef het arrangement voor Dans je de hele nacht met mij. Het was een one-hit wonder voor Karin Kent, maar ze mocht het wel brengen tijdens het enige optreden van de Beatles in Nederland als voorprogramma. Inmiddels is het ook het lijflied van de Nijmeegse voetbalclub NEC en werd het liedje met succes gecoverd door onze Vlaamse Laura Lin in 2007. Terug naar de Golden 60s nu met Karin Kent en haar vrolijke song Dans je de hele nacht met mij.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: Het is de hit die iedereen van J.Lo kent. En zowat haar signatuursong. Maar veel minder mensen weten immers dat Let's Get Loud werd geschreven door de Cubaans-Amerikaanse zangeres Gloria Estefan en werd gearrangeerd door Gloria's

1998, om het een jaar later op haar debuut studioalbum On The Six te plaatsen en het in 2000 uiteindelijk uit te brengen als single, wat haar wereldwijd trouwens een hit en de daarmee gepaardgaande media-aandacht opleverde. Gloria Estefan zou vooralsnog haar eigen versie van het nummer opnemen. Die opname is te horen als bonustrack op de luxe uitgave van Estefans album Miss Little Havana uit 2011.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
4: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Freddy Aguilar schreef geschiedenis in de Nederlandse top 40 met zijn hartverscheurende klassieker Anak, dat in 1980 de tweede plek bereikte. Het nummer, gezongen in het Tagalog, blijft uniek. Het is de enige hit ooit in de top 40 bij onze Noorderburen in deze Filipijnse taal. Anak, dat kind betekent, was een krachtige ballad over spijt en vergeving tussen ouder en kind en raakte wereldwijd miljoenen harten. Van de opbrengsten richtte Aguilar een foundation op waarmee hij een school stichtte in de sloppenwijken van Manila. Freddy Aguilar liet zich inspireren door folk- en maatschappijkritische thema's en gold in eigen land als een legendarisch vertolker van de volksstem. Freddy Aguilar overleed in mei 2025 op 72-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In 1968 krijgt Hans van Eyck, een Nederlandse componist uit Den Haag, een auto-ongeluk. Hij ligt dan ook enkele weken in het ziekenhuis. Daarvoor had hij al enkele nummers geschreven voor de Nederlandse band T-Set, die voornamelijk in hun thuisland hit scoorde. Daarna verliet Hans de band vanwege de drukte met optredens. Op zijn ziekenbed schrijft hij een liedje met een Franse inslag. Dat was een suggestie van een Vlaamse vriend. Met alleen maar een gitaar componeerde hij de melodie voor Ma Belle Amie. Zanger Pieter Tetteroe bezocht hem in het ziekenhuis en overhaalde hem om zich weer bij T-Set te voegen. Tetteroe schreef de tekst voor het liedje en toen Hans weer hersteld was, namen ze samen het nummer op in de studio. Een bijpassende videoclip werd gemaakt in Delft. Het was geen makkelijk liedje, je was er voor of er tegen. Erg dansbaar was het ook niet, want het ritme ging alle kanten uit. Maar het werd wel een van de 16 nummers die in Nederland van T-Set in de hitparade belanden. Andere landen pikten het nummer op en zo werd Ma Belle Amie een wereldhit. Met noteringen in tal van Europese landen, maar ook in Canada, Amerika en Australië stond het in de top 10. In totaal verkocht T-Set maar liefst 2 miljoen singeltjes van dit nummer. Als je goed luistert, hoor je in deze song iemand ja zeggen. En het handige klap is ook niet synchroon met de muziek. Het was opgenomen achterop een bromfiets. Het zijn deze onvolkomenheden die het liedje zijn populariteit gaf, verklaarde Pieter Tetteroe. We waren in die tijd snel tevreden. Dit is T-Set.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Hij had er Hanky Château opgenomen. En Elton John keerde terug naar de Franse studio Château d'Hérouville voor de LP Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player in 1973. Een jaar eerder werd de single Crocodile Rock al een megahit. Daarvoor werd hij geïnspireerd door Eagle Rock van de Australische band Daddy Cool. En in Crocodile Rock blikt Elton terug op de beginjaren van de rock, verwijzend naar Bill Haley's Rock Around the Clock. Songschrijver Buddy Kay deed hem een proces aan omdat een stuk zou zijn gebruikt uit Kay's Speedy Gonzales, wat in der minne werd geregeld. Elton John lag er duidelijk niet wakker van. Natuurlijk zit dat lied vol verwijzingen naar rocksongs van mijn jeugd. Daar gaat het tenslotte ook over. Zijn tekstschrijver Bernie Taupin trad hem bij. Crocodile Rock had geen enkele andere pretentie dan entertainende nostalgie. In de beginjaren van de rock plagieerde trouwens iedereen elkaar altijd, besluit Bernie.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
4: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Radio Express.
5: Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier erbij.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit, een wereld van verhalen.

0: De geschiedenis van de hit. Geschiedenis van de hit. Met Christophe Van Dam.
1: De vrouwelijke single I Saved the Day uit 1984 van Roberto Giacchetti en de Scooters werd geproduceerd door Angela Groothuizen en Ruud Mulder. Angela ontdekte de groep toevallig via de chauffeur van de Dolly Dots en regelde direct een platendeal. Met hun energieke mix van pop, ska en lichte rockinvloeden brachten ze precies de goede sfeer van de vroege 80's. I Saved the Day, die handelt over een jongen die de held uithangt, werd dankzij het simpele maar pakkende refrein een enorme hit. Bij onze Noorderburen piekte het op een fantastische derde plaats in de top 40.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

Zondag 21 juni, dan is er feest op het eilandje. En Radio Express is erbij. Van 11 tot 17 uur wordt het Schengenplein de plek voor gezelligheid. Snuister rond op de kunst- en ambachtenmarkt of steek zelf de handen uit de mouwen tijdens een van de vele workshops. Voor de kinderen is er leuke animatie. Team Anders brengt theater tot leven en met een lokale gids ontdek je de buurt zoals je ze nog nooit zag. En er is meer. Kom zeker eens langs de Foodtruck Corner of schuif gezellig aan bij de gratis volkskeuken. Radio Express zorgt de hele dag voor sfeer met muziek en tussen 12 en 15 uur is er een live uitzending vol plezante interviews. Feest op het eilandje, zondag 21 juni van 11 tot 17 uur op het Schengenplein in Antwerpen. Mis het zeker niet!

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.